Het is de wien. Ik zou je vertellen, het is de wien die troch mijn tezen twerkert. Ik zou je vertellen, het is de wien die ik troch mijn tezen vier. Het is de wien die troch mijn tezen twerkert. En de reeg fine treetjes van het verliezen. Ik voel dat ze verdwijnen. Het is de wien die troch mijn tezen twerkert. Het is de wind die terug mijn tezen wordt. En de regenvinger tritjes, de regenvinger tritjes van vrienden. Ik voel dat zij zijn. Zijn buiten.